niet zo zijn wat het is. Alles zou zijn wat het niet is. En omgekeerd, wat het wel is, zou het niet zijn. En wat het niet kan zijn, dat juist.

is. Alle dingen moeten antwoorden. Niet zoals hij het is. Alles zou zijn wat het niet is. En omgekeerd, wat het wel is, zou het niet zijn.